Nummer 8 in de Nederlandse top 40. BZN was dat met Amore. We zijn toe aan het laatste onderdeel, heb ik zo vermoeden, van hier bij de Veronica Strandrace.